0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.

see through.

0: Galaxy Throwback.
1: Back in the day.
0: On Galaxy Throwback Radio.
2: Check out the
3: music.
4: Next.
5: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
0: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ah!
0: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

We're not against rappers, but we are against those thugs.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientallen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: We are Galaxy.
4: Please wake up. Please wake up. Wake up.
5: What up? This is A Boogie with the hoodie.
6: What it do? It's the boy, baby.

to Michael.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: Sirius Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
0: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
4: It's a new day.
5: I'm up early, I'm never late.
0: This is Galaxy.
6: What's up? It's Lil TJ.
7: What's up? It's 21 Savage.
8: It's Vito, baby.
9: What's up? What's up? What's happening?
10: What's up? It's Smoore.
11: What up? It's your boy Lil Durk.
12: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
0: We are

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: AM.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We are Galaxy.
5: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
6: It's Tiger. Tiger. Non-stop hip-hop.
7: Me, myself, one third, Quavo.
8: This is Travis Scott.
9: Let him know.
10: Migos in the building.
11: What up, it's your boy DJ Mustard.
12: Hey, yo, this is Cardi B.
13: What's up, this is LMA.
14: Turn it up, this is Future.

Radio.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: Come on!
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: Starts now.
2: We'll shut it down.
5: Right now.
4: Galaxy.
2: You take my money? Well, I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

sono

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: AM.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We bringing it back.
5: Right back.
6: Back. Now back

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
1: Are we having fun today?
0: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it on galaxy.tv. We are Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BPM.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zorgaanbieder ExpertCare sluit twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus tienduizenden gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.
2: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.
4: This is what we do. We play all the music.

0: Free Galaxy Radio app.
1: Hey, I'm feeling life fresh.
0: Galaxy.
2: I'm gonna get a fresh out.
0: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
3: Kut, honger, dorst. Ik ga even kijken of er wat op de bank staat om wat te eten te halen.
4: Ja, man.
5: Er zit een gat in mijn hand, ik wil geld spenderen als water. Mijn bankrekening lijkt verlaten, dan maar naar de straten. Van Amersfoort Noord om even met wat oude maten te praten. Met dat soort volk kon ik me beter niet inlaten, maar dat kreeg ik veel te laat in de gaten.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BN. Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.

0: Throwback Radio.
1: Maybach Music.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag op

0: this galaxy. It's 2 p.m. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
4: Galaxy.
3: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
4: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!

0: BM.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
2: 24 hours a day.
0: Galaxy.

0: is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur, omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the
3: on FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: Galaxy.
5: Gotta go and get back.
6: Yeah. Back inside that hip hop and R&B.
7: You did.
8: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
9: It's a major move right here, baby.

0: is a Galaxy Throwback.
1: Back in the day, back.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: Galaxy. Galaxy.
5: Only station I listen to hip hop.
2: We're jumping in like that.
5: Only right here on my station.
4: The number one in hip hop and R&B.
6: Y'all know what it is, boy.
7: Coolin', man.
8: Chillin'. Yo, you know I had to call. You know why, right?
7: Why?
8: Because, yo, I never ever called and asked you to play something, right?
7: Yeah.
8: You know what I want to hear, right?
7: What you want to hear?
8: I want to hear that Wu-Tang joint.
7: Wu-Tang again?
8: Yeah, again and again.

is a Galaxy Throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag twee kinderen en een volwassene overleden. Vier kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: We back inside that hip hop.
5: Back with the latest.
0: Galaxy.
6: Holla.

The little bit of the

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: BM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegelen is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX. Veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo 75 miljard dollar ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Now, guess who? Back in the month. Back on the block.
4: Back up on your block.
5: Galaxy.
3: Let's get to it.
5: The number

0: Why not?
1: Galaxy. This is a Galaxy Throwback.

0: Let's go!
1: Everywhere on our free Galaxy Radio app.
2: Check out the
3: music.
4: Next.
5: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag op

0: BM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is één persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Let me explain something to you one time, man.
1: We right back.
4: Yeah.
5: Galaxy.
6: Now more hip-hop and R&B.

0: Yeah.
1: Back in the day.
2: Drop the real
3: hip hop.
4: This is Galaxy Throwback.
0: What it is? What it is?
5: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
6: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom, zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigga breken kapot, maar die shit in me wel gemaakt. Praat met God, praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer, yo, lieve heer, het spijt me. Maar ze laat kanker uit, belde voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik, van hoe de fuck is mijn ziel zo duister? Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn pay, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin, wie is Maxima? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en drijft in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye, wel te rusten, night night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die lijf, jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Laat een pull-ups en drive-bys. Kikken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Kook wordt vervoerd in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
7: Kan toch niet?
6: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Met chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline, want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land in Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
5: What is your life like? Laat ik al fights en knife fights. Boom boom bye bye, wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
6: What is your life like? Laat een pull-ups en drive-bys. Kikken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
4: We are.
8: Yeah.
9: Now I go with the

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte

0: PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Turn the sound up.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: Hey, yo, check this out.
6: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
7: DJ Khaled.
8: Yo, what's going on? This is Drake.
9: You know my name.
10: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
11: You wanna see the best?
4: Everywhere on digital radio.
12: We give you what you need.
13: Hip-hop.
4: And on our free radio app.
14: The only one.
4: This is Galaxy, the number one for hip-hop and R&B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: Serious Galaxy. It's 11 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Huls is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. Vier mensen kwamen hierbij om het leven. Drie overleden ter plekke en één later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: You know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
0: This is what we do. We play all the music.
3: Let me get back.
4: Yo, what the play is, it's Kodak Black.
5: Hey, what's up, this is Chris Brown.
6: Sean Gunner.
0: We are Galaxy.
6: Yes, let's go.

0: and with a nut hump.
1: Bitches ain't shit.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

We're not against rappers, but we are against those thugs.